Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Ik draai mijn rokjes kort. Om te

0: Mijn handje dat is een foe. Mijn handje is een foe. Dat is een vader, dat is een plag. Om zijn kindje te onderhouden. Mijn handje is een foe. Mijn handje is een foe. Dat is een vader, dat is een plag. Om zijn kindje te onderhouden. Die rode kwam mijn nek. Die rode kwam mijn nek. O, bokke, jij kan maar lopen keten. En daar in jouw plek. Die rooi doek om mijn nek, die rooi doek om mijn nek. O, bokkie, jij kan maar lopen ketten en daar in jouw plek.
1: I am so sexually threatened right now.

0: Now Max, fuck jouw, ik trek deze poos. Wat je voor de poos, gaat je klank zoals een poos. Je rap zoals een poos en je zang zoals een poos. Hou mij niet eens vast, want je stank zoals een poos.
1: Alright, let me speak, yo. All up in the street, yo. Okay, check out my skill, geen fucking clue nie. Like my name is Nigel.
2: My name is Flippin' Tuny, ik ga voor mijn mozen.
1: Okay, doe maar losse.
3: Seven thousand foot force, that's my motto. I'm not weird, you weird, I'm just flippin' you, yeah. I rap like a sword, I'm a sword with you, brother.
4: I fit right in, I'm a car.

0: deze voor het opel.
1: Nee, ik is deze voor het
0: opel. Oh, wat is Jay-Z deze voor het
1: opel? Die nieuwe LP van die Genuines, man. Mr. Mac and the Genuines.
0: Mr. Mac and the Genuines.
2: Mr. Mac and the Genuines. Get it at your record store.
3: Yeah, man. The LP with the groove.